0: Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
4: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
3: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
5: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
3: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Een hele goede morgen. Het is 7:02. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temmeer en naast mij zit Rudy. Goedemorgen, Rudy.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Ik heb je achternaam vergeten.
9: Van den Akker.
8: Van den Akker, Rudy van den Akker. Hartstikke fijn dat je er bent. Tegen ons ook nog Floris Meijborg. Hallo. De redacteur van dienst. Wij gaan eens eventjes naar het nieuws. De kopstukken van het Oog Radio Nieuws, Rudy.
9: Yes. En we beginnen met Raad stemt unaniem in met camera's op Martine Kerkhoff en Spilsluizen. Wethouder waarschuwt huurders. En geen extra omzettingsvergunning voor studentenhuis.
8: Zometeen rond de klok van 7:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijk even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog lekker rustig. Mijn slimmerkaartje van GroningenBereikbaar.nl laat niks zien. Ook de reisplanner van de NS laat geen verstoringen zien hier in de regio. Dus het lijkt erop dat je er vanmorgen helemaal gaat komen. Dus ik stel voor dat wij ook met een sneltreinvaart doorgaan. Yes. Met het onderwerp van zometeen. Want Rudy, waar gaan we het zometeen over hebben?
9: De kop zegt Prinsjesdag ontbijt. Maar we gaan het hebben over Politiek Den Haag. Want die schijnt te veel met zichzelf bezig te zijn.
8: Oh ja, echt waar?
9: Niks van schijnt gemerkt. Te zijn.
8: Ja. Ja, wat en hoe, dat horen we zo.
2: De Oogochtendshow.
10: Het geluid van Groningen. Oogradio.
8: Trappen natuurlijk deze ochtend even heerlijk af met muziek. Deze Zeeuwse band, Rondé. En hoe zij zich voelen, How Do I Feel? Je hoort het hier, bij Oogradio.

0: How Do I Feel van Rondé.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Je hoorde het Rudy net ook al zeggen, maar Politiek Den Haag is te veel met zichzelf bezig. Het schuift namelijk moeilijke beslissingen voor zich uit en het plant te weinig voor de lange termijn.
2: Ja, dat zijn in een paar woorden de indruk die commissaris van de Koning René Paas overhield naar Prinsjesdag. Daags na de uitspraken van de troonrede kan de pers aan het provinciebestuur vragen wat het vindt van de plannen van het kabinet. Dat gebeurde gisteren tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt op het provinciehuis. Je hoort René Paas.
3: Wat eruit komt is een kabinet dat nog niet klaar is. Dat ook niet het geld levert op de punten waar wij ambitie hebben. Maar dat wel zegt, we willen met jullie praten. En dat willen wij ook met het kabinet. Want wij denken dat Groningen echt klaar staat om ook mee te helpen om landelijke problemen op te lossen. We kunnen hier heel veel met artificial intelligence. We hebben hier ruimte om te bouwen. Maar we zeggen wel, ja, als je dat goed wil doen, dan zul je moeten investeren in infrastructuur. En het is niet voor het eerst dat wij zeggen tegen het Rijk, investeer in toekomstige generaties, leg de Neder-Saxe lijn en de Lelylijn gewoon aan.
4: Hoe kan het eigenlijk dat men in Den Haag altijd dat onderschat wat wij hier kunnen?
3: Den Haag is heel erg bezig met zichzelf. En ik was gisteren in de Koninklijke Schouwburg waar de troonrede werd voorgelezen. Daarna is het ritueel dat de woordvoerders van de coalitie het een prima pakket vinden en de woordvoerders van de oppositie het waardeloos vinden. Dat gaat nog een aantal dagen door. Maar ergens zullen ze in Den Haag elkaar ook moeten vinden op, oké, en dit gaan we doen met Nederland. En provincies zijn denk ik veel bestuurlijker dan het parlement in Den Haag. En die zeggen, ja, oké, maar hoe kunnen we nou de zaken die we hier goed moeten regelen ook echt goed regelen? En ik denk dat Den Haag wel vaker niet goed genoeg ziet wat voor sterke bondgenoten gemeenten en provincies kunnen zijn. Ook wat we met Groningen willen, dat is niet morgen klaar. En we hebben dus ambities die we over een lange tijd proberen te realiseren. Dat gaat kabinettenlang mee. En ik heb zelf ook gemerkt dat het loont om te zeggen, geef nooit op. Blijf altijd een beetje trekken aan de dingen waarvan je wilt dat ze de goede beslissingen nemen. En wijs een kabinet ook op alternatieven. Voor investeringen mag je lenen. En dat zeggen ook hele gezaghebbende economen. En het moet ook, want anders verkruimelt Nederland. Dan heeft Nederland echt slechtere kansen in de toekomst. Ja, wij kunnen daarbij helpen.
2: Ja, het woord Groningen is tijdens de troonrede niet één keer gevallen. Ook over de treinverbinding als de Lelylijn en de Neder-Saxlijn werd niets gezegd. Maar waar is de commissaris van de Koning René Paas eigenlijk het meest teleurgesteld over?
3: Ik ben teleurgesteld in een minister van Financiën die zegt, er is geen geld voor investeringen. Want dat geld is er wel. Er staat in de troonrede dat de staatsschuld er niet toe mag leiden dat er ondraaglijke lasten gaan ontstaan voor toekomstige generaties. Iedereen die dat opschrijft vergeet dat de staatsschuld in Nederland op dit moment recordlaag is. In Europa en ook in de Nederlandse geschiedenis is de staatsschuld eigenlijk nog nooit zo laag geweest. Er is dus ruimte om te investeren, want daar moet je voor lenen. En als je dan zegt er is geen geld voor, dan is dat een politieke keuze die ernstige nadelen heeft. Maar ik denk dat Nederland baat heeft, ook bij een publieke sector die presteert. Die ervoor zorgt dat mensen niet lang hoeven wachten op dingen die ze nodig hebben. Die ervoor zorgt dat de infrastructuur draait, dat de wegen worden aangelegd, dat de stroomvoorzieningen er zijn. En daarin ziet iedereen die om zich heen kijkt, iedereen die het nieuws volgt, dat Nederland toe is aan een extra rondje investeren om het weer klaar te krijgen voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat moet ook gebeuren.
2: Je hoort de commissaris van de Koning René Paas over de troonrede van de koning en de begroting van het kabinet Jetten. In een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Ja, en gisteren was al de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Veel partijen zijn aan het woord gekomen. Vandaag de tweede dag en als ik het niet mis heb, is dan het kabinet aan de beurt. Ja. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Nou ja, goed, het gaat in ieder geval nog wel eventjes door. Ik zeg er verder niet zoveel over, behalve dat het mij niet met heel veel vertrouwen vult. Nee. Voorbij zien komen de afgelopen tijd. Ook de interne verhoudingen. Ja, en op een gegeven moment moet je als, je hoort het al, partij ook een beetje aangeven wat je wilt. Texas zingt er zelfs over. Say what you want. Hier.

0: Say what you want. Wij hopen dus dat we dat bij de politieke beschouwingen vandaag wel een beetje meer te horen gaan krijgen. Maar goed, daar zijn wij niet voor. Wij zijn natuurlijk gewoon voor het lokale nieuws. En het lokale weer. Vanmorgen schijnt er zo nu en dan een waterig zonnetje en er kan een lokaal buitje vallen. Vanmiddag dan volgen er meer buien, met daarop ook een kleine kans op een slag om weer. Het wordt vandaag 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Toch wel aardig, windkracht 4, misschien zelfs windkracht 5.
1: Scooter gaat volledig in vlam op in Vinkhuizen, dat hadden wij van oog. Aan de Opaalstraat is gisteravond een motorscooter volledig uitgebrand. De brand is vermoedelijk ontstaan tijdens kluswerkzaamheden aan het voertuig door de eigenaar. De hulpdiensten waren snel te plaatsen, maar konden niet meer voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Academiegebouw vandaag oranje verlicht voor World Patient Safety Day, dat melden wij van oog. Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen wordt vandaag oranje verlicht vanwege de World Patient Safety Day. Mee wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor patiëntenveiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie richt zich dit jaar op veilige zorg voor mensen met chronische aandoeningen, waaronder zorgvuldig medicijngebruik. En brandweer controleert een woning in de Herenwegbuurt na melding van koolmonoxide. Ook dat melden wij van oog. De brandweer heeft woensdagavond controles uitgevoerd in woningen aan de J.A. Veitstraat. Dat er in een van de huizen een koolmonoxidemelder afging. Bewoner belde zelf de hulpdiensten en zijn vervolgens met de buren naar buiten gegaan. Evenens zou lichtelijk onwel zijn geworden.
0: Oh, dat is toch wel een grote nachtmerrie, die koolstofmonoxide.
1: Ja, het is niet iets waar ik van droom weer gezegd.
0: Nee. Dat is, ik hoop dat we het ook nooit meemaken, want je ruikt het natuurlijk niet. Nee. En je merkt niks. Dus zo'n koolmonoxidemeter heeft waarschijnlijk deze mensen het leven gered.
1: Dankjewel.
0: Hartstikke mooi. Wie ons het leven heeft gered is Floris, want die heeft het allemaal voor ons opgezocht. Hartstikke fijn, dankjewel. Hij is lekker druk bezig. Wij gaan ook gauw door met zometeen Somber en Home Record.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: moet zeggen, voor een artiest die somber heet is zijn muziek toch wel behoorlijk vrolijk. Homewrecker hoorde je hier bij het geluid van Groningen. En dat zette de klok alweer op 10 minuutjes voor 7:30. Het is donderdag 17 september 2026. En er is vandaag iets te doen in de stad.
1: Klopt, want om 7:15 hebben we in het academiegebouw aan de Broerstraat de spraakmakende boeken. Een jaarlijkse serie van 7 lezingen door vooraanstaande specialisten die telkens een literatair werk bespreken dat op dat moment sterk in de belangstelling staat. En deze keer is het Dr. Els Jong en Heel over de Zwarte September van Sandro Veronesi. Kwart voor acht in het academiegebouw aan de Broersstraat.
0: Om 8:00 dan bij podium de verwondering aan de Sluiskade voor spek en bonen. Na jaren van plannen en uitstellen staat Guido Spek eindelijk in de theaters voor spek en bonen, zoals hij dat noemt. Een persoonlijke muzikale voorstelling over uitstelgedrag, kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen. Ook als het nog niet perfect is. Vanavond om 8:00 bij podium de verwondering aan de Sluiskade dus voor spek en bonen.
1: En ook om 8:00 in het EM2 op het voormalige suikerunieterrein hebben we de Three Degrees. We wachten een avond vol meeslepende melodieën, aanstekelijke grooves en harmonieën die rechtstreeks naar het hart en de heupen gaan. Een feest van herkenning voor liefhebbers van soul en disco en een perfecte kennismaking voor de nieuwe generatie. Om 8:00, Three Degrees.
0: Klinkt goed. Wil je nou nog meer uitgaanstips? Check dan eventjes de uitloper op groningen.uitloper.nu of na 9:00 kijk op de kabelkant van OogTV. En heb je nou zelf een evenement dat je organiseert? Dat horen wij graag van jou persoonlijk. Stuur ons een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl en dan nemen wij dat gewoon mee in deze dag van vandaag. Ja, zo gaat het lukken. Level 42, Lessons in Love, hier bij het geluid van Groningen. Zometeen gaan we eventjes naar de lokale muziek. Muziek van Golima en Redfield. Zometeen hoor je er nog wel eventjes wat meer over Redfield. Rattled. Ik heb een bril nodig. Het is wel duidelijk, geloof ik.

0: Level 42. Die houdt er opeens mee op, maar dat maakt niet uit. Lessons in Love hoor je hier.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Dan gaan wij verder met muziek van Groningse bodem. Go Lima, door zijn moeder ook wel bekend als Matt Gooding, komt oorspronkelijk uit Wales en speelt al van jongs af aan drums in bands. In 2016 is de beste man naar Groningen verhuisd en in 2022 is hij begonnen met het produceren van zijn eigen solo muziek, geïnspireerd door een mix van indie, dance en techno. En dat hoor je hier bij Hoogradio. Dit is Go Lima met zijn nieuwste plaat, Rattled.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: van origine uit Wales afkomstige Golima. Inmiddels wonend in Groningen met zijn nieuwste plaat Rattled. Andere muziek dan we normaal gesproken hier horen bij de Stadsplaats. Maar dat is helemaal niet erg.
1: Dat was een beetje hartstikke variatie natuurlijk, hè?
0: Zat er wel lekker in, hè?
1: Precies.
0: Hartstikke mooi. Ik kijk eens even op de klok en het is hoog tijd om eens eventjes aandachtig te gaan luisteren naar Rudy.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Julie van der Akker met het nieuws uit Groningen. De Groningse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met tijdelijk kamertoezicht op het Martini-Kerkhof en Speelsluizen. Op de Speelsluizen worden maximaal 3 maanden camera's ingezet, terwijl toezicht op de Martini-Kerkhof maximaal 2 jaar duurt en er 6 maanden wordt geëvalueerd. Het besluit volgt op de toenemende overlast en meerdere aanhoudingen op beide locaties. Moties voor onder meer extra camera's, betere verlichting en meer bevoegdheden voor de burgemeester hadden geen meerderheid. Huurders in Groningen die hun woning van vastgoedbelegger Heimstaden kunnen kopen, moeten volgens wethouder Rick van Nierenhuis goed onderzoek doen voordat ze een besluit nemen. Er zijn signalen van achterstallig onderhoud, VVE-schulden en in sommige gevallen asbest, waardoor kopers en onverwachte kosten kunnen komen te staan. De gemeente kan huurders niet individueel waarschuwen omdat het niet precies bekend is om welke woning het gaat. De wethouder adviseert onder meer bouwkundige keuringen en controle van het energielabel. De gemeente Groningen houdt voorlopig vast aan het huidige aantal omzetvergunningen voor studentenhuizen. Het college wil de komende jaren 1500 studentenwoningen op het Seneca campus realiseren en tegelijkertijd ruimte houden voor andere groepen in de binnenstad. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt bovendien dat de verkoop van particuliere huurwoningen minder gevolgen heeft voor de studentenvestiging die eerder werd gedacht. De raad krijgt komend voorjaar nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het aantal studentenkamers. En Groningen wil in 2029 het internationale fietscongres VeloCity organiseren en dient daarvoor eind september een bidboek in. Het vierdaagse congres trekt ongeveer 1500 deelnemers uit 60 landen en bestaat onder meer uit lezingen, een vakbeurs en bezoeken aan fietsprojecten. De gemeente werkt samen met onder meer de Fietsenbond, de provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar wordt bekend welke stad het congres mag organiseren. Nou, dat weer. Vanochtend schijnt het zo nu en dan en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag volgen er meer buien, met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Er wordt zo'n 17 graden.
0: Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is nog steeds behoorlijk rustig. Ik zie eigenlijk geen drukte ontstaan, behalve dan bij de Peters Campus Single. Die is elke ochtend het eerste aan de beurt. Dus ja, natuurlijk de grote wisseling bij het UMCG, ja. Dat krijg je dan. Ik kijk ook nog eventjes op het spoor. Hier in het noorden gaat het helemaal lekker. Moet je richting het westen van het land op het traject Apeldoorn-Amersfoort. Daar is wat aan de hand. Even kijken. Minder stoptreinen. Nou goed, check in ieder geval eventjes je reisplanner als je naar het westen van het land moet. De kans is nog wel eens aanwezig dat er eens een trein niet rijdt. Maar wij gaan wel snel door in de sneltreinvaart. Want wij gaan het zo meteen hebben over medicijnen, Rudy.
3: Klopt, want artsen willen graag medicatie voorschrijven die het

0: milieu zo min mogelijk belast. Nou, dat klinkt op zich positief.
1: Klinkt positief. Wat te doen?
2: Dat hoor je zo.
3: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: is weer lekker wakker worden met Kensington en Living Four.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belast.
2: Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG onder 440 zorgverleners. Ze zijn namelijk bezorgd over de toename van de hoeveelheid medicijnen in het drinkwater, maar dat ontbreekt hem aan kennis. Informatie en richtlijnen. Medicijnen zijn essentieel voor de gezondheid, maar hebben een grote impact op het milieu. Jaarlijks belandt ruim 500.000 kilo aan medicijnresten in het riool via urine, ontlasting of doorgespoelde medicatie. Omdat waterzuiverinstallaties deze stoffen niet volledig kunnen filteren, komt bijna 200.000 kilo terecht in meren, rivieren en sloten. Je wordt onderzoeker Job van Boven van het UMCG.
3: Het RIVM heeft recent onderzocht dat jaarlijks ongeveer 200.000 kilo aan medicijnresten in ons oppervlaktewater terechtkomt, wat we ook als drinkwater gebruiken. En drinkwater, waterschappen, die geven ook aan dat het heel moeilijk is om al die medicijnen eruit te zuiveren. Nu zijn dat nu nog relatief lage concentraties, maar bij steeds meer geneesmiddelgebruik, we worden steeds ouder, gebruiken meer geneesmiddelen, maar ook bijvoorbeeld als waterpeilen lager komen te staan, zoals periodes van droogte, wordt die concentratie steeds hoger en kan het uiteindelijk onze drinkwaterkwaliteit aantasten. En nou, dat moeten we allemaal niet willen, denk ik. We willen graag samenwerken hier in Noord-Nederland, bijvoorbeeld met het Groninger Formularium, om bijvoorbeeld te kijken, kunnen we dat soort informatie wel toegankelijk maken, zodat het ook heel makkelijk wordt voor artsen om dat bij het voorschrijven van een geneesmiddel om duurzaamheid mee te nemen.
4: En bestaat er ook een kans dat die medicatie minder goed aanslaat dan de originele vorm?
3: Nee, we willen absoluut niet dat je duurzaamheid gaat verkiezen boven de werkzaamheid en de veiligheid. Dus het zal altijd moeten zijn, duurzaamheid komt altijd na dat we hebben gekeken naar of iets het beste is voor de patiënt in termen van of het goed werkt, of het veilig is. En daarna, als dat gelijk is, dan te kijken naar duurzaamheid.
4: En is de milieuvriendelijke versie van deze medicatie, wordt het ook duurder?
3: Voor sommige middelen zou dat kunnen, maar voor heel veel middelen zal het ongeveer vergelijkbaar zijn in prijs.
4: En wat kan je als gebruiker van die medicatie bijdragen aan die duurzaamheid?
3: Nou, wat heel belangrijk is dat de medicijnen die je niet meer nodig hebt, dat je die niet thuis bijvoorbeeld door de wc spoelt of bij het huistuin- en keukenafval dumpt, maar echt terugbrengt naar de apotheek, zodat ze op een verantwoorde manier verwerkt kunnen worden. Dat scheelt ook al heel veel in hoeveel middelen er in het milieu terechtkomen.
2: Ja, je hoorde onderzoeker Job van Boven van het UMCG in een bijdrage van Sanne Bouwens.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street, hier bij het Geluid van Groningen.
1: Dit is de Oogochtendshow.
0: En dan gaan wij eens eventjes kijken naar het laatste nieuws uit Groningen. Onze redacteur Floris is druk op zoek geweest. Even kijken, we kijken elkaar even aan. Wie begint er?
2: Ik begin wel.
0: En begin jij, top, ja.
2: Groep jongeren slaat een minderjarige het ziekenhuis in tijdens een Noorderzon. Politie zoekt getuigen. Dat belden wij van Oog. De politie zoekt getuigen voor een ernstige mishandeling bij de Oranje Singel in Groningen. De nacht van zaterdag 29 op zondag 30 augustus werd rond 11:30 een minderjarige jongen door een groep van 10 tot 15, mishandeld. Moest naar het ziekenhuis. En ook een vriend van de slachtoffer raakte gewond. De mishandeling vond plaats in de omgeving van de Oranje Singel en het Noorderplantsoen. Vanwege Noorderzon was het daar die avond druk. Mogelijk hebben omstanders de mishandeling gezien. Deel van de groep droeg mogelijk gezichtsbedekking. De politie is ook op zoek naar camerabeelden van de verdachten of gebeurtenissen die aan de mishandeling vooraf gingen. Getuigen en mensen met beelden worden gevraagd zich te melden.
0: Jeetje, wat heftig. Nou, ik kan je zeggen, als je een van die groep bent, je bent een flippin' mietje. Dan gaan we verder met Hans Hateboer. Die geniet van zijn terugkeer bij FC Groningen. Dat meldt RTV Noord. Hans Hateboer heeft zijn eerste training alweer afgewerkt tijdens zijn terugkeer bij de FC. De 32-jarige verdediger uit Beerta speelde bijna 10 jaar in het buitenland en kwam afgelopen seizoen uit voor het Franse Olympique Lyon. Hateboer is blij om terug te zijn bij zijn oude club, zegt hij. Zijn terugkeer kwam na een lang proces tot stand. Nadat duidelijk werd dat hij niet bij Lyon zou blijven, nam hij contact op met trainer Dick Lukien. Dat gesprek verliep vervolgens positief en Hateboer besloot dan ook terug te keren. Een verdediger zegt zich fysiek goed te voelen, al moet nog blijken hoe wedstrijdfit hij is. De afgelopen maanden trainde hij samen met voormalig FC Groningen-speler Glenn Buyl. FC Groningen speelt komende vrijdag morgenavond thuis tegen PEC Zwolle. Of we Hateboer dan ook al in actie zien, dat is niet helemaal bekend. Ons in ieder geval. Maar leuk, interessant. Ja. Hateboer terug. We gaan het...
2: Ja, tof dat hij weer terug is.
0: Ja, toch? Ben jij van het voetbal?
2: Ja, wel een beetje.
0: En Hateboer, heb jij meegemaakt in zijn gloriedagen hier bij Groningen?
2: Ja, ik heb wel een beetje gevolgd toen de tijd met de FC, ja.
0: Ik vind dat wel leuk. Je herkent Hateboer altijd meteen op het veld. Die man heeft ontzettend grote voeten.
2: Ja,
0: dat vind ik. Ik heb zelf ook grote voeten, dus het is mijn grote voordeel natuurlijk ook. Hans Hateboer, wellicht gaan we hem morgen dus al in actie zien tegen PEC Zwolle. Dat weet ik gewoon niet. Dit nieuws is in ieder geval allemaal bij elkaar gezocht door Floris, onze redacteur. Hartstikke fijn, die is nog steeds druk bezig. Dus genoeg redenen om lekker deze Oogochtendshow aan te houden. Tot 9 uur hoor je bij ons het laatste muziek. En natuurlijk ook de beste muziek, zoals onder andere Morgan Wallen samen met Tate McRae. What I Want.

0: En dan is het alweer 12 minuutjes voor 8. Het is donderdag 17 september. Je hoort het eerder in deze uitzending ook al. Maar het is vandaag de internationale dag van de patiëntveiligheid.
1: De internationale dag voor wetenschap, technologie en innovatie voor het Zuiden. Laat zien hoe belangrijk wetenschap, technologie en innovatie zijn voor duurzame ontwikkeling. Door snelle technologische vooruitgang krijgen sommige ontwikkelingslanden de kans om bepaalde stappen in de ontwikkeling over te slaan. Maar voor veel landen, vooral de derde wereldlanden, zijn er juist uitdagingen.
0: Ja, zij hebben bijvoorbeeld minder technologische mogelijkheden, minder goede regelgeving en niet altijd een gelijke toegang tot de technologie. Volgens de Verenigde Naties zijn meer samenwerking, eerlijke toegang en verantwoord gebruik van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen nodig om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen en een eerlijkere en inclusievere wereld te creëren. En vandaar dus dat deze internationale dag van de patiëntenveiligheid in het leven is geroepen door de Verenigde Naties. En volgens mij hebben we het hier in Nederland inderdaad over het algemeen redelijk goed.
1: Ja, over het algemeen wel.
0: En dat gunnen we de rest van de wereld ook.
1: Exact.
0: Hartstikke mooi. En je hoorde het net al even in het nieuws. Dat is ook de reden dat het academiegebouw vandaag oranje is gekleurd.
1: Klopt.
0: Dus dat is wel leuk. Dan weet je ook eventjes dat het niet per se is omdat de universiteit zo super koningsgezind is of zo.
1: Nee.
0: Het heeft helemaal niks mee te maken. Nee, zullen dat jij gewoon veilig het ziekenhuis in kan.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
5: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
4: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
6: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook veel schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
4: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
7: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
8: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
9: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
10: Goedemorgen, de 8:03. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is nog steeds Alexander en naast mij zit nog steeds Rudy. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Nog steeds. We gaan eens even kijken naar de koppen van het Oogradio Nieuws.
11: Raad stemt unaniem in met Kamerlid op Martini Kerkhoff en Spilsluizen. Wethouder waarschuwt huurders. En geen extra omzettingsvergunning voor studenten.
10: Meer daarover zometeen rond de klok van 8:30 in het Oogradio Nieuws. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. We beginnen eventjes naar de wegen in de richting van Groningen. Wat zie ik hier? Buitenpost Groningen, de N355 bij Zuidhoorn, bij de afrit Hoogkerk. 4 minuutjes vertraging, daar staat 3 kilometer file in de richting van de stad. Dan kijken we ook nog eventjes binnen de stad. Ik moet nog eventjes mijn pagina verversen. Ja, de ochtendspits is toch wel aangebroken. Te veel om op te noemen. Eigenlijk alle grote doorgaande wegen in Groningen, zeker in het zuiden van de stad, zijn druk bezet. Dus dat zal wel eventjes ietsjes langer duren. We kijken ook nog eventjes op het spoor in Nederland. Het gaat over het algemeen best lekker. Moet jij op het traject Apeldoorn-Amersfoort in de richting van Schiphol of Utrecht? Check eventjes je reisplanner, want door problemen met materieel rijden er minder stoptreinen. Dat is dus tussen Amersfoort en Barneveld. Dat gaat nog tot vanavond duren, dus ben je van plan die kant op te gaan? Check vandaag je reisplanner. Dat gezegd hebbende, gaan wij gauw door met het volgende onderwerp, Rudy.
11: De Elfstedentocht.
10: De Elfstedentocht. Wat, hier in Groningen?
11: Ja, blijkbaar wel.
10: Nou, wat en hoe? Dat hoor je zo.
3: De Oogochtendshow.
10: Trap af met iets waar ik echt van hou. The thing I love.

0: Max en Andy Grammer hier bij het geluid van de
1: Groningen. Het nieuws uit Groningen.
0: Dan pak ik nog even gauw mijn pagina erbij. De Elfstedentocht. Bente Webster uit de stad en haar assistenthond Entley leggen deze week de onbeperkte Elfstedentocht af.
2: Tijdens de tocht kunnen deelnemers via een persoonlijke donatiepagina geld ophalen voor een goed doel dat voor hen belangrijk is. Bente en Entley doen deze tocht in 5 dagen in een rolstoel-bakfiets. Met de actie vragen ze aandacht voor het belang van hulphonden en wordt geld ingezameld om de opleiding van die honden te financieren. Bij de KNGF geleidershonden gaat een hulphond met pensioen als hij 10 jaar is, maar dan weet je nog niet of er een nieuwe hulphond voor jou beschikbaar is. Er moeten genoeg pups geboren worden. Er moeten voldoende trainers beschikbaar zijn om hen op te leiden en er zijn lange wachtlijsten. Gisteren was de eerste etappe van de tocht die tegen de klok in wordt afgelegd. De etappe ging van Leeuwarden naar Dokkum. Je hoort Bente Webster.
3: Je hebt geld ophalen, maar met name ook het aandacht vragen voor het belang van deze hulphonden. Ik heb Engly nu 7 jaar. En zij is voor mij zo ongelooflijk belangrijk. Zij helpt mij met alle dagelijkse dingen die nodig zijn. En zij betekent voor mij vrijheid en zelfstandigheid. Dus ik kan met haar samen kan ik eigenlijk overal heen waar ik heen wil op het moment dat ik daarheen wil. En ben ik niet afhankelijk van mensen. En dat is, dat is goud waard.
4: Wat voor organisatie organiseert dit?
3: Het wordt georganiseerd door Sport Friesland. En met name voor mensen die niet aan de reguliere edities mee kunnen doen. Om wat voor reden ook. Dus mensen met allerlei soorten beperkingen. Die kunnen met een vervoersmiddel waar zij mee vooruit kunnen komen, kunnen zij meedoen. Dit is voor mij de 3e keer dat we hem doen.
4: En steeds met Entley?
3: Steeds met Entley in de bak. Ja, want die vindt het zelf ook fantastisch. Die zit lekker met de oren in de wind. Die kan rondkijken en veel bekenden tegenkomen. Vindt ze ook heel leuk. En onderweg natuurlijk vaak even stoppen, lekker spelen. Zodat het voor haar ook leuk is. Entley wordt 9 jaar. Dat betekent dat zij volgend jaar met pensioen gaat. Ja, ik sta op de wachtlijst voor een nieuwe hulphond. En dat betekent dat ik hoop dat er een hond is voordat zij met pensioen gaat, dat ik niet zonder hond kom te zitten. Maar die impact die is heel groot. En het is een spannende tijd die we tegemoet gaan. Dus door hier wat aandacht voor te vragen en hopen we ook weer dat mensen op pipipleeggezin gaan worden of bij kunnen dragen aan de opleiding, zodat er niet specifiek voor mij een nieuwe hond komt, je natuurlijk ook, maar ook alle andere mensen die zo'n hond nodig hebben. Gun iedereen een Entley.
4: Ja, kan je daar kort nog iets over vertellen, hoe de komende 5 dagen eruit zien?
3: Ja, vandaag rijden we naar Dokkum toe, dat is 1,40 km. En ze hebben onderweg 2 of 3 pauzepunten. En morgen rijden we de hel van het noorden. En dan rijden we zo naar het zuiden, klopje rond, tot we zondag weer in Leeuwarden zijn.
2: Er hoorde Bente Webster over de onbeperkte Elfstedentocht. Naast aandacht vragen voor hulphonden zamelt Bente ook geld in. Het streefdoel ligt op €5.000, want het kost de opleiding van een hulphond. Er is inmiddels al ruim €3.000 opgehaald. In een bijdrage van Sam de Jong.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, we hopen natuurlijk dat zij het bedrag gaat halen. Ze is al over de helft, dus dat lijkt erop dat het wel de goede kant op gaat in ieder geval. En een nieuwe hulphond gunnen wij deze beste mevrouw natuurlijk. En maakt niet uit wat wij haar gunnen. Ze heeft er gewoon eentje nodig.
5: Precies.
0: Absoluut. Nou ja, goed. Tot zover dus. De onbeperkte Elfstedentocht. Je kunt er nog volgen de komende dagen. Wij gaan gauw verder met het nieuws. Onze redacteur is druk op zoek geweest en heeft onder andere een Groningse gevonden die bij de Raad van State heeft geprocedeerd tegen het bijplaatsen van een doos bij een container. Wat en hoe? Hoor je na. George Michael en Elton John. Ik zit er al doorheen. Don't let the sun go down on me.

0: Live uit 1991. Als te gast bij het concert van George Michael was Elton John. En daar brachten ze het gloednieuwe nummer toen de tijd uit. Don't let the sun go down on me. Nou, gaat die zon vanavond nog meer? Vanmorgen schijnt er zo nu en dan een waterig zonnetje. En er kan lokaal een buitje vallen. Vanmiddag wordt het niet veel beter. Er volgen meer buien met een kleine kans op een slag onweer daarbij. Het wordt een graad of 17 bij een matige, misschien wel vrij krachtige zuidwestenwind. Denk aan windkracht 4 tot 5.
1: Lotte Einemira geïnstalleerd als een nieuwe kinderburgemeester. Dat melden wij van Oog. In de gemeenteraad van Groningen zijn woensdag Lotte Einemira officieel geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Lotte wil de komende periode inzetten voor de stem van kinderen en heeft onder meer plannen voor een speciale kinderkrant.
0: Leuk. Nou, wij wensen de allebei de kerstverse burgemeesters ontzettend veel succes en wijsheid.
1: Zeker. In de eerste editie van de kinderkrant willen wij graag ontvangst nemen.
0: Graag.
1: En Woonstra procedeert tevergeefs bij Raad van State. Ook dat melden wij van Oog. Een bewoonster van Helmand vocht door tot de Raad van State, maar delfde gisteren toch het onderspit. Meterlijke boete voor bijplaatsing van een kartonnen doos naast de container aan de Savoron. Ja, ik kan het niet uitspreken.
0: Savormin Lomanlaan.
1: Dankjewel. Kan volgens de hoogste bestuursrechter van het land gewoon blijven staan.
0: Jeetje, dan heb je het hoog opgespeeld.
1: Ja, nou, maar een beetje ja.
0: Toch?
1: Ja. En geen erfgoedbescherming voor zo goed als verdwenen boerderij aan de Pijzerweg. Maar ook dat melden wij van Oog. De gemeente Groningen heeft haar kans verkeken om historische boerderij aan de Pijzerweg te beschermen als erfgoed. Daarvan staat er vernietigd dat gisteren de bescherming van de zo goed als verdwenen boerderij en schuur. Ik denk niet dat het echt meer mogelijk is, eerlijk gezegd.
0: Nee, het zag er niet uit als nog heel erg veel, nee. Inderdaad. Dus, nou ja, goed, dat heeft de gemeente dan ook maar weer besloten.
1: Exact.
0: Al dit nieuws kwam toevalligerwijs allemaal van Oog. Dus wat dat betreft was het voor onze redacteur Floris goed vinden. We hadden de website goed gevuld vannacht. Wij gaan zo meteen verder. We gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is in de stad vandaag. Niet voordat we natuurlijk hebben geluisterd naar muziek. Dit is Anouk met 3 dagen. Op een rij.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: geweldige stem natuurlijk. Anouk, 3 days in a row. Het is vandaag 17 september. Het is 5 minuutjes voor 8:30. En we gaan eens eventjes kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de stad, Rudy.
1: Oh ja, sorry, ik was een beetje aanwezig.
0: Dat maakt helemaal niet uit, het is nog vroeg.
1: Yeah. Om 7:45 in het academiegebouw aan de Broerstraat hebben de spraakmakende boeken. De jaarlijkse serie van 7 lezingen door voorstaande specialisten die telkens een literair werk bespreken, dat op dat moment sterker in belangstelling staat. En deze keer is het Dr. Els Jongendeel over Zwart September van Sandro Veronesi. 7:45 in het academiegebouw aan de Broerstraat.
0: Om 8:00 vanavond bij podium Verwondering aan de Sluiskade voor Spek en Bonen, zo heet dat. Na jaren van plannen en uitstellen staat Guido Spek eindelijk in de theaters met zijn Voor Spek en Bonen. Dit is een persoonlijke muzikale voorstelling over uitstelgedrag, kleine dagelijkse uitdagingen en het lef om te beginnen. Ook als het nog niet perfect is, klinkt als een wonder dat deze voorstelling er bestaat. Vanavond om 8:00 kun je bekijken bij podium de Verwondering aan de Sluiskade voor Spek en Bonen.
1: En om 8:00 in het EM2 op het voormalige Suikerunieterrein hebben we de 3 Degrees. Wacht een avond vol meeslepende melodieën, aanstekelijke grooves en harmonieën die rechtstreeks naar het hart en de heupen gaan. Een feest van herkenning voor liefhebbers van soul en disco en perfecte kennismaking voor de nieuwe generatie. 8:00, de 3 Degrees.
0: Ja, en heb je nou nog meer uitgaanstips? Check dan eventjes de website groningen.uitlopen.nu. Daar staat het allemaal netjes op een rijtje. Of na 9:00 kun je op de kabelkrant van OogTV kijken. Daar komt het ook voorbij. En heb je nou nog een evenement dat je zelf organiseert? We horen het graag. Dan kunnen we het hier ook brengen bij de ochtendshow. Stuur een mailtje naar ochtendshow@oogradio.nl. En wie weet, binnenkort hoor je het hier wel bij ons op de radio.
1: Ik zou doen.
2: Zeker. Oogradio Stadsplaat.
0: We gaan gauw door met muziek uit Groningen van de Groningse Marieke Schenk. Nieuw deze week. Het nummer Overdosis. Dit gaat over verslaafd zijn aan wat iemand je geeft, terwijl die persoon niet per se goed voor je is. Aan de aandacht, bevestiging, spanning of veiligheid die je bij iemand vindt en waar je steeds naar blijft verlangen. Tot je beseft dat je er zelf aan onderdoor gaat. Dat klinkt inderdaad als een overdosis. En dat is dan ook de nieuwe plaat van Marieke Schenk. En die hoor je hier bij de Oogochtendshow als
2: Oogradio. Stop.

0: Marieke Schenk met haar nieuwste plaat Overdosis. Nou, ik moet zeggen, Marieke, je brengt in ieder geval een goede vibe in deze uitzending.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Louis van der Akker met het nieuws uit Groningen. De Groningse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het tijdelijk cameratoezicht op het Martini-Kerkhof en de Speelsluizen. Het besluit volgt op de toenemende overlast en meerdere aanhoudingen op beide locaties. En moties voor onder meer extra camera's, betere verlichting en meer bevoegdheid voor de burgemeester hadden geen meerderheid. Op de Speelsluizen worden maximaal 3 maanden camera's ingezet, terwijl het toezicht op Martini-Kerkhof maximaal 2 jaar zal duren. Na 6 maanden zal er worden geëvalueerd. Huurders in Groningen die hun woning van vastgoedbelegger Heimstade kunnen kopen, moeten volgens wethouder Rick Vriendenhuis goed onderzoek doen voordat ze een besluit nemen. Er zijn signalen van achterstallig onderhoud, VVE-schulden en in sommige gevallen asbest, waardoor kopers voor onverwachte kosten komen te staan. De gemeente kan huurders niet individueel waarschuwen, omdat het niet precies bekend is om welke woning het gaat. De wethouder adviseert onder meer een bouwkundige keuring en controle van een energielabel. De gemeente Groningen houdt voorlopig vast aan het huidige aantal omzetvergunningen voor studentenhuizen. Het college wil de komende jaren 1500 studentenwoningen op de Seneca campus realiseren en tegelijkertijd ruimte houden voor andere groepen in de binnenstad. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt bovendien dat de verkoop van particuliere huurwoningen minder gevolgen heeft voor de studentenhuisvesting dan eerder werd gedacht. De raad krijgt komende voorjaar nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het aantal studentenkamers. En Groningen wil in 2029 het internationale fietscongres Velocity organiseren en dient daarvoor eind september een bidboek in. Het vierdaagse congres trekt ongeveer 1500 deelnemers uit 60 landen en bestaat onder meer uit lezingen, een vakbeurs en bezoek aan fietsprojecten. De gemeente werkt samen met onder meer de Fietsbond, de provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar wordt bekend welke stad het congres mag organiseren. Dan het weer. Vanochtend schijnt het zo nu en dan en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag volgen er meer buien, met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Het wordt zo'n 17 graden.
0: En dan gaan wij verder met het verkeer. We kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom Groningen. En op de A28 bij afrit Eelde in de richting tussen afrit Eelde en afrit Groningen-Zuid staat 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Moet je denken aan een minuut of 4 vertraging. Het staat misschien zelfs stil, wordt hier aangegeven. Voor de rest zijn eigenlijk alle grote doorgaande wegen in de stad inmiddels rond het spitsuur wel redelijk druk bezet. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, dan zitten hier morgenochtend nog. Op het spoor is hier in het noorden weinig aan het land. Moet je richting Amersfoort of voorbij Nijmegen. Check dan eventjes je reisplannen, want daar is de hele ochtend en soms de hele dag wat aan de hand. Het kan zijn dat er wat minder treinen rijden, dus moet je ver weg. Check echt eventjes je reisplannen. Ga niet op de automatische piloot, want dan kom je te laat. Wij gaan gauw verder. Rudy, waar gaan we het zo over hebben?
2: We gaan het hebben over het Prinsjesdagontbijt. Want volgens de commissaris van de Koning, René Paas, is Politiek Den Haag veel te veel met zichzelf bezig.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Ja, en hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen van René Paas. Eerste muziek, Dean Lewis en Trust Me Mate. Past ook wel een beetje bij de politiek, hè? Trust Me Mate.

0: on you. Nou, dat hoor ik in ieder geval graag, Dion Duwens. Dankjewel.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Politiek Den Haag is te veel met zichzelf bezig. Het schuift namelijk moeilijke beslissingen voor zich uit en het plant te weinig voor de lange termijn.
2: Dat is in een paar woorden de indruk die commissaris van de Koning René Paas overhield na Prinsjesdag. Vandaag staat het uitspreken van de troonrede, kan de pers aan het provinciebestuur vragen wat het vindt van de plannen van het kabinet. Dat gebeurde gisteren tijdens het traditionele Prinsjesdagontbijt van het provinciehuis. Je hoort René Paas.
3: Wat eruit komt is een kabinet dat nog niet klaar is. Dat ook niet het geld levert op de punten waar wij ambitie hebben. Maar dat wel zegt, we willen met jullie praten. En dat willen wij ook met het kabinet. Want wij denken dat Groningen echt klaar staat om ook mee te helpen om landelijke problemen op te lossen. We kunnen hier heel veel met artificial intelligence. We hebben hier ruimte om te bouwen. Maar we zeggen wel, ja, als je dat goed wil doen, dan zul je moeten investeren in infrastructuur. En het is niet voor het eerst dat wij zeggen tegen het Rijk, investeer in toekomstige generaties, leg de Neder-Saxe lijn en de Lelylijn gewoon aan.
4: Hoe kan het eigenlijk dat men in Den Haag altijd dat onderschat wat wij hier kunnen?
3: Den Haag is heel erg bezig met zichzelf. En ik was gisteren in de Koninklijke Schouwburg waar de troonrede werd voorgelezen. Daarna is het ritueel dat de woordvoerders van de coalitie het een prima pakket vinden en de woordvoerders van de oppositie het waardeloos vinden. Dat gaat nog een aantal dagen door. Maar ergens zullen ze in Den Haag elkaar ook moeten vinden op, oké, en dit gaan we doen met Nederland. En provincies zijn denk ik veel bestuurlijker dan het parlement in Den Haag. En die zeggen, ja, oké, maar hoe kunnen we nou de zaken die we hier goed moeten regelen ook echt goed regelen? En ik denk dat Den Haag wel vaker niet goed genoeg ziet wat voor sterke bondgenoten gemeenten en provincies kunnen zijn. Ook wat we met Groningen willen, dat is niet morgen klaar. En we hebben dus ambities die we over een lange tijd proberen te realiseren. Dat gaat kabinettenlang mee. En ik heb zelf ook gemerkt dat het loont om te zeggen, geef nooit op. Blijf altijd een beetje trekken aan de dingen waarvan je wilt dat ze de goede beslissingen nemen. En wijs een kabinet ook op alternatieven voor investeringen. Mag je lenen. En dat zeggen ook hele gezaghebbende economen. En dat moet ook, want anders verkruimelt Nederland. Dan heeft Nederland echt slechtere kansen in de toekomst. Ja, wij kunnen daarbij helpen.
2: Ja, het woord Groningen is tijdens de troonrede niet één keer gevallen. Ook over de treinverbinding als de Lelylijn en de Neder-Saxe-lijn werd niets gezegd. Maar waar is de commissaris van de Koning, René Paas, eigenlijk het meest teleurgesteld over?
3: Ik ben teleurgesteld in een minister van Financiën die zegt, er is geen geld voor investeringen. Want dat geld is er wel. Er staat in de troonrede dat de staatsschuld er niet toe mag leiden dat er ondraaglijke lasten gaan ontstaan voor toekomstige generaties. Iedereen die dat opschrijft vergeet dat de staatsschuld in Nederland op dit moment recordlaag is. In Europa en ook in de Nederlandse geschiedenis is de staatsschuld eigenlijk nog nooit zo laag geweest. Er is dus ruimte om te investeren. Want daar moet je voor lenen. En als je dan zegt er is geen geld voor, dan is dat een politieke keuze die ernstige nadelen heeft. Maar ik denk dat Nederland baat heeft, ook bij een publieke sector die presteert. Die ervoor zorgt dat mensen niet lang hoeven wachten op dingen die ze nodig hebben. Die ervoor zorgt dat de infrastructuur draait, dat de wegen worden aangelegd, dat de stroomvoorzieningen er zijn. En daarin ziet iedereen die om zich heen kijkt, iedereen die het nieuws volgt, dat Nederland toe is aan een extra rondje investeren om het weer klaar te krijgen voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat moet ook gebeuren.
2: Jij hoort de commissaris van de Koning, René Paas, over de troonrede van de koning en de begroting van het kabinet Jetsen. In een bijdrage van Johannes Rinks.
0: En vandaag worden de algemene politieke beschouwingen nog verder. Gaan nog verder. Dus wellicht komen we nog wat meer te weten over wat er gaat gebeuren. Maar goed, de onderhandelingen vinden gewoon helemaal in de publieke ruimte plaats. Een experiment, of we er zin in hebben, dat mag je zelf beslissen. Maar we kunnen het in ieder geval gaan volgen bij de algemene politieke beschouwingen. Nou, wij gaan even voor een stukje hoop. Paul McCartney, Hope of Deliverance.

0: kersvers. Nog maar 33 jaar oud dit nummer. Hope of Deliverance van Paul McCartney.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Groningen gaat verkenning uitvoeren naar Komst Changing Places. Dan melden we even een oog. Groningen gaat onderzoeken waar in de binnenstad een zogenoemde changing place kan komen. Dat is een ruimte, aangepaste toilet en verzorgingsruimte voor mensen met een zware of meervoudige lichamelijke beperking. De gemeenteraad stemde woensdagavond met 41 stemmen voor en 2 tegen in met een motie van D66. Changing Place beschikt onder meer over een tillift en een hoogteverstelbare aankliktafel. Groningen heeft momenteel nog geen dergelijke voorzieningen. Het UMCG opent einde jaar een Changing Place en ook in Museum aan de A krijgt er eentje. Gepland voor 2030. De gemeente onderzoekt nu een derde locatie in de binnenstad, bijvoorbeeld bij het Forum of de Grote Markt. Daarbij wordt gekeken naar ruimte, beheer en parkeermogelijkheden.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat dat wel een behoorlijk grote kamer is. Dus die kun je natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 even overal plaatsen.
2: Nee, klopt.
0: Lijkt me hartstikke goed dat er wel naar gekeken wordt waar het komt. En wat zei?
2: Ik zet een goed initiatief.
0: Toch, absoluut. En er zit vordering in. En dat is fijn. Nee. Want als het er niet is, is het toch zo'n enorm gezeik. Maar dan op straat, dan kun je niet hebben.
2: Nee, dat
0: nee. Dan, judoka's uit de stad. Die slepen 5 medailles in de wacht bij het EK voor studenten. Daarover berichten wij ook van oog. Judoka's van de Hanze en de Rijksuniversiteit hier in Groningen hebben tijdens het EK voor studenten in Tirana 5 medailles gewonnen. Berber Ludema pakte goud in de klasse tot 78 kilo en won ook goud met een gemengd team van de Rijksuniversiteit en het topsportprogramma judo in Heerenveen. Stijn Oldehof behaalde zilver in de klasse boven de 100 kilo en Leon Francis won brons in dezezelfde klasse. Jaël Schipper pakte brons in de klasse tot 70 kilo. In totaal deden 8 studenten van de Rijksuniversiteit en de Hanze mee aan het judo-toernooi in de Albanese hoofdstad. Tijdens het studentenkampioenschap werden ook wedstrijden gehouden in karate, taekwondo en kickboksen. Al vermoed ik dat de judo'ers daar niet aan hebben meegedaan.
2: Ik denk het niet. Nee,
0: dat zal wel behoorlijk bloedbad worden. Maar hartstikke leuk. 5 medailles voor Groningse judo-studenten. Doen ze goed.
2: Zeker.
0: Chapeau. Ga zo door. Wij gaan ook zo door. Maan en niks is heilig. Zometeen gaan we eens even kijken naar het weerbericht van vandaag.

0: Nou, het interesseert haar blijkbaar weinig. Maan en niks is heilig. Het is inmiddels 12 minuutjes voor 9. En normaal gesproken zouden wij Johan Kamphuis aan de lijn hebben. Echter is Johan de rest van de week afwezig. Dus wij gaan proberen de honneurs waar te nemen. De komende dagen blijft het weer wisselvallig. Met geregeld buien en temperaturen rond de 18 tot 20 graden. Vanaf volgende week dan wordt het droger en krijgt de zon steeds meer ruimte. Maar we gaan eerst eens even wat meer uitgebreid kijken naar vandaag.
1: Ja, want vanochtend schijnt zo nu en dan een waterig zonnetje en er kan lokaal een buitje vallen. In de middag volgen meer buien met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Er wordt 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht van vrijdag blijft het droog en koelt het af naar een graad of 12. Vrijdag overdag is het geregeld zon met hier en daar een licht buitje. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.
0: Ja, en dan het weekend begint zaterdag met veel bewolking. Soms schijnt wel eventjes de zon zaterdag, maar er valt ook af en toe een licht buitje. De maximumtemperatuur schommelt dan zo rond de 20 graden. In de nacht naar zondag dreigen actievere buien en zondag overdag staat er ook nog een stevige westerwind. Wel blijft het overwegend droog en er blijft een wisselend bewolkt weertype met een graad of 18. Ja, en dan nog even een klein blikje naar volgende week. Dan bestelt zich een hoge drukgebied boven onze contreien, zoals onze weerman dat zo mooi zegt. De neerslag zal verdwijnen, maar het begin van de week zal nog wel bewolkt verlopen. Gaandeweg volgende week wordt de rol van de zon wat groter. Het kwik loopt op van 17 graden op maandag naar rond de 20 later in de week.
1: Maar lekker dus.
0: Nou, op zich, hè, als de zon dan nog doorbreekt, niet al te hard windje erbij. Klinkt als een beetje nazomeren nog.
1: Exact.
0: Dat mag nog wel. Nou ja, goed, het is natuurlijk ook wel half september, dus we kunnen ook wel gaan verwachten dat de herfst zo wel ongeveer begint in te treden. Nou ja, wat dat betreft is elke mooie dag nog een mooie dag meegenomen. Johan Kamphuis, die hoor je volgende week weer. Tot die tijd hoor je bij ons natuurlijk nog wel het laatste weer. Wil je dat in alle rust even nalezen? Ga naar onze website oogtv.nl/hetweer of klik op het weericoontje op de website. Daar staat het toch nog allemaal even netjes voor jou op een rij.
2: Hey!
0: Dit zijn de Pasadena's tribute, right on.

0: meteen aan Matthew McConaughey denken als ik dat hoor. De Pasadena's. En volgens mij heet het origineel Tribute. Right on. Dat zal allemaal wel. Het is 4 minuutjes voor 9. Dat betekent dat deze oogochtendshow van donderdag 17 september er weer bijna op zit. We zaten ontzettend vol weer, hè, Rudy?
1: En was die bomvol?
0: Bomvol. We hebben ontzettend veel besproken. Zo zijn we begonnen met het Prinsjesdagontbijt.
1: Klopt, want volgens commissaris van de Koning, René Paas, is politiek vandaag te veel met zichzelf bezig. We hebben hem gesproken en hij was een beetje teleurgesteld dat het eigenlijk niet over Groningen ging. Dat ook treinverbindingen als de Lelylijn en de Neder-Saxlijn niet werden aangehaald.
0: Nee. En hij gaf aan dat Groningen inderdaad wel zeker een deel van de oplossing kan zijn voor de problemen waar Nederland voor staat. Maar
1: blijkbaar volgens hun dus niet.
0: Wordt daar landelijk niet zo over nagedacht, behalve als er een kerncentrale moet komen natuurlijk. Ja. Ik ben niet zuur. Verder hebben we het ook gehad over artsen die graag medicatie willen voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Ja, want op dit moment gaan er nog ongeveer per jaar 500.000 kilo aan medicijnresten het riool in. En 200.000 kilo daarvan kan niet gezuiverd worden en komen rechtstreeks in de meren en de rivieren terecht. We hebben gesproken met een UMCG-onderzoeker Job van Boven over de overwegingen om dit soort medicijnen wel of niet voor te schrijven. Erg interessant. En tot slot ook erg interessant.
1: De Elfstedentocht.
0: Zeker.
1: Maar niet de Elfstedentocht, maar een variant erop.
0: Okay.
1: Want Bent Webster uit de stad en haar assistent hond Entley leggen deze week de onbeperkte Elfstedentocht af. Ja, en zij vraagt deze Elfstedentocht aandacht voor hulphonden. Zamelt daar ook geld voor in. Want haar hond en ook heel veel andere honden wisten voor mensen die hulp nodig hebben. Die gaan op een gegeven moment pensioen en hebben ze nieuwe honden nodig. Die zijn dan eigenlijk niet beschikbaar.
0: Nee, en die zijn behoorlijk duur om te trainen. €5.000. Inmiddels heeft Bente heeft al 3.000 opgehaald. Precies. Maar dat is nog geen 5.000. Dus ze gaat natuurlijk nog eventjes door. En ongetwijfeld kun jij ook starten. Dus vind jij dat een goed doel? Ga even naar onze website oogtv.nl. Daar staan precies de gegevens wat je kunt doen, wat en hoe. Deze uitzending hadden wij niet zo heel veel te zeggen gehad als onze redacteur Floris Meijborg niet ontzettend hard voor ons bezig was geweest. Ontzettend bedankt voor je inzet voor vanmorgen. En leuk primeurtje, want morgen, ik zet gewoon eventjes je microfoon aan die daar staat, Floris. Morgen ben jij te horen bij ons, hè?
2: Morgen mag ik mijn debuut gaan maken als presentator.
0: Ja, hartstikke leuk. Floris die zit morgenochtend bij de ochtendshow naast mij hier in de studio. Dus dan ga jij de man horen die elke donderdagochtend deze ochtendshow hier verzorgt. Floris, heel erg bedankt voor vanmorgen en tot morgenochtend vroeg.
2: Graag gedaan.
0: En Rudy, ik zou zeggen voor jou een hele fijne dag. En tot volgende week.
1: Tot de volgende
0: week. En zoals we altijd zeggen tegen de luisteraars.
1: Dikke doei.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.

0: geluid van Groningen. Oog. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijer.

0: De gemeente Groningen houdt voorlopig vast aan het huidige aantal omzettingsvergunningen voor studentenhuizen. Het college wil de komende jaren 1500 studentenwoningen op de Zermelijke campus realiseren en tegelijk ruimte houden voor andere groepen in de binnenstad. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat bovendien de verkoop van particuliere huurwoningen minder gevolgen heeft voor de studentenhuisvesting dan eerder werd gedacht. De raad krijgt komend voorjaar nieuwe cijfers van de ontwikkeling van het aantal studentenkamers. Groningen wil in 2029 het internationale fietscongres VeloCity organiseren en dient daarvoor eind september een bidboek in. Het vierdaagse congres trekt ongeveer 1500 deelnemers uit 60 landen en bestaat onder meer uit lezingen, een vakbeurs en bezoeken aan fietsprojecten. De gemeente werkt samen met onder meer de Fietsersbond, de provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar wordt bekend welke stad het congres mag organiseren. En dan het weer. Vanochtend schijnt het zo nu en dan en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag volgen meer buien met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 17 graden. Morgen overdag is er geregeld zon met hier en daar een licht buitje. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. De Groningse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met tijdelijk cameratoezicht op het Martinikerkhof en Speelsluizen. Het besluit volgt op toenemende overlast en meerdere aanhoudingen op beide locaties. Moties voor onder meer extra camera's, betere verlichting en meer bevoegdheden voor de burgemeester haalden geen meerderheid. Op de Speelsluizen worden maximaal 3 maanden camera's ingezet, terwijl toezicht op Martinikerkhof maximaal 2 jaar zal duren. Na 6 maanden wordt er geëvalueerd. Huurders in Groningen die hun woning van vastgoedbelegger Heimstaden kunnen kopen, moeten volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis goed onderzoek doen voordat ze een besluit nemen. Er zijn signalen van achterstallig onderhoud, VVE-schulden en in sommige gevallen asbest, waardoor kopers voor onverwachte kosten

0: Ze werkt samen met onder meer de Fietsersbond, de provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar wordt bekend welke stad het congres mag organiseren. En dan het weer. Vanochtend schijnt het zo nu en dan en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag volgen meer buien met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 17 graden. Morgen overdag is er geregeld zon met hier en daar een licht buitje. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
2: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: legger heimzaden kunnen kopen, moet er volgens wethouder Rick van Nierhuis goed onderzoek doen voordat ze een besluit nemen. Er zijn signalen van achterstallig onderhoud, VVE-schulden en in sommige gevallen asbest, waardoor kopers voor onverwachte kosten kunnen komen te staan. De gemeente kan huurders niet individueel waarschuwen, omdat niet precies bekend is om welke woning het gaat. De wethouder adviseert onder meer een bouwkundige keuring en controle van het energielabel. De gemeente Groningen houdt voorlopig vast aan het huidige aantal omzettingsvergunningen voor studentenhuizen. Het college wil de komende jaren 1500 studentenwoningen op de Zermelijke campus realiseren en tegelijk ruimte houden voor andere groepen in de binnenstad. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat bovendien de verkoop van particuliere huurwoningen minder gevolg heeft voor de studentenhuisvesting dan eerder werd gedacht. De raad krijgt komend voorjaar nieuwe cijfers van de ontwikkeling van het aantal studentenkamers. Groningen wil in 2029 het internationale fietscongres VeloCity organiseren en dient daarvoor eind september een bidboek in. Het vierdaagse congres trekt ongeveer 1500 deelnemers uit 60 landen en bestaat onder meer uit lezingen, een vakbeurs en bezoeken aan fietsprojecten. De gemeente werkt samen met onder meer de Fietsersbond, de provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar wordt bekend welke stad het congres mag organiseren. En dan het weer. Vanochtend schijnt het zo nu en dan en kan er lokaal een buitje vallen. In de middag volgen meer buien met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 17 graden. Morgen overdag is er geregeld zon met hier en daar een licht buitje. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
4: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
5: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.

0: geluid van Groningen.
1: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
4: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vloeren Noord. Het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: wetenschap.
1: Ja, leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. Mijn naam is Rob van der Wal en naast mij zit Cecile Bruil.
2: Hey, hallo.
1: Soms dan heb je zo'n uitzending dat je denkt van, er gaat van alles mis aan het begin. Jullie hebben het misschien niet gehoord als je de podcast luistert, maar wij hier in de studio wel. Ik hoop dat het verder goed komt. We gaan het hebben over een gekneusde rib, hoofdletsel of zelfs een gebroken heup. Een val kan grote gevolgen hebben, zeker voor ouderen. 1 op de 3 ouderen boven de 65 valt minstens 1 keer per jaar. Soms door stomme pech, maar in andere gevallen door bijvoorbeeld duizeligheid of flauwvallen. Dat resulteert regelmatig in lichamelijke schade. Een gekneusde rib, hoofdletsel of zelfs een gebroken heup, zoals ik al zei. Daarnaast duurt het herstel van zo'n verwonding bij ouderen een stuk langer dan bij jongeren. Reden genoeg dus om te zorgen dat ouderen minder vaak vallen. Maar hoe doe je dat? Welke onderliggende oorzaken spelen er naast ondervoeding nog meer mee bij een val? En hoe pakken we dat aan? Dat zijn vragen voor
0: van de week.
1: De gast van de week in de studio is Iris van Vliet, diëtist en onderzoeker op het gebied van ondervoeding aan de Hanze. Zij onderzoekt hoe ondervoeding, het binnenkrijgen van te weinig benodigde voedingsstoffen, samenhangt met valpartijen bij ouderen. Ook bekijkt ze wat er te doen is om ondervoeding eerder op te sporen en te voorkomen. Iris, welkom.
3: Dankjewel.
1: Waarom is het naast meer risico om te vallen belangrijk om te weten of iemand ondervoed is?
3: Nou, voeding is letterlijk de brandstof voor je lichaam en voor je spieren. Dus je hebt het ook nodig om stevig te kunnen staan en vallen te voorkomen. En als je te weinig binnenkrijgt, dan komt er een sneeuwbaleffect van allerlei ellende. Kan daarbij gepaard komen. Dus dat is iets wat we vroegtijdig willen voorkomen.
1: Ja, en dus ook erop inzetten om het zo vroeg mogelijk op te sporen. Als ik het goed begrijp.
3: Ja, en ik denk dat daar nog, ik denk dat ondervoeding vaak te laat wordt herkend. En dat daar nog veel winst te halen is. Door dat eerder te herkennen en dus ook eerder wat in actie te komen.
1: Ja, daar gaan we het zo verder over hebben. We gaan het ook hebben over het laatste wetenschapsnieuws. En we sluiten de uitzending af met onze muzikale column, waarin druiven en vallende ouderen de hoofdrol spelen. Iris, wat mij in eerste instantie best wel verbaasde, iemand kan overgewicht hebben, dus te zwaar zijn, maar nog steeds ondervoed zijn. Hoe zit dat?
3: Ja, dat is wel een leuke, want heel veel mensen hebben toch het idee bij ondervoeding dat hetzelfde is als ondergewicht hebben of te mager zijn. En wat ondervoeding eigenlijk inhoudt, is dat je met je voeding te weinig energie en andere voedingsstoffen tot je neemt. En dat betekent eigenlijk dat het lichaam zijn eigen reserves gaat aanspreken om het lichaam draaiende te houden. Nou, een van die belangrijke reserves die vind je in de spieren terug. En wat er dan gebeurt is als die reserves worden aangesproken, dan kun je gewicht verliezen. Maar soms is dat niet zo heel duidelijk. Maar meestal verlies je vooral je spieren. En dat hoeft zich niet altijd te vertalen in een, of zich te laten zien in gewichtsverlies. Maar juist bij mensen die ook overgewicht hebben, kan dat verlies aan spiermassa door de ondervoeding kan heel goed een beetje gemaskeerd worden eigenlijk. Dus is het lastiger om dat op te sporen.
1: Ja, en dus lastiger om te zien of iemand ondervoed is of niet. Hoe kun je doorgaan zien of iemand ondervoed is?
3: Nou, als je echt de diagnose ondervoeding wil stellen, dan moet je dus spiermassa meten. Dan moet je kijken van hoe verhoudt zich dat tot wat normaal is voor iemand van deze leeftijd, van dit geslacht. Maar er zijn wel bepaalde signalen al die je er wat aan kunnen, die je kunnen vertellen of er een verhoogd risico is op ondervoeding. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een horloge wat ineens losser zit, een broekriem, sieraden die ineens losser zitten. Maar er zijn ook heel andere risicofactoren voor ondervoeding. Dus dat mensen gewoon echt minder zin hebben in eten. Dat kan een kenmerk daarvan zijn. En ook leiden tot voeding. Maar er zijn ook heel veel andere factoren bijvoorbeeld in de omgeving die daarbij een rol kunnen spelen.
1: Ja, en in de intro van deze uitzending legde ik de link tussen ondervoeding en ouderen. Klopt het ook dat het vooral ouderen zijn die ondervoed zijn? Of zijn er nog meer groepen te benoemen?
3: Ja, en ouderen zijn zeker een belangrijke risicogroep. Maar goed, de ene oudere is natuurlijk de andere ouder ook niet. En we zien dat juist ook mensen die daarnaast een ziekte hebben of die meerdere ziektes hebben, dat die met name een hoog risico lopen. En als je kijkt naar een beetje de cijfers die we nu kennen, is 65-plussers die thuis wonen en die niet heel ernstige ziektes hebben. Daarbij zie je dat ongeveer 9% van de 65-plussers ondervoed zijn. En als je al kijkt naar ouderen die al een beetje hulp thuis ontvangen, bijvoorbeeld thuiszorg of ondersteuning via de WMO, daar is dat percentage al behoorlijk wat hoger. Ja. Dus dan zit je al op iets van 16%. En als je dan vervolgens in het ziekenhuis gaat kijken, zoals wij eerder hebben gedaan in het UMCG, nou, dan is bij opname, zien we dus echt al percentages van 30%. Dus
2: dat is echt heel veel. Maar hoe komt het eigenlijk dat juist ouderen ondervoed zijn?
3: Ja, die ouderen, er zijn verschillende oorzaken voor aan te merken. Sowieso is het voor ouderen is het spieropbouw gaat gewoon wat minder, gaat wat minder snel. Wat we ook zien met het ouder worden is soms dat de smaak verandert of dat de eetlust vermindert. En daarnaast kunnen er ook heel veel andere meer factoren in de omgeving een rol spelen. Zoals wat ik net zei, als je weet je misschien zelf ook wel dat het veel gezelliger is om samen met iemand te eten dan alleen. En dat kan bijvoorbeeld een rol spelen. Of dat het voor mensen moeilijker wordt om zelf maaltijden te bereiden, zelf boodschappen te kunnen doen. Soms spelen financiële redenen daar een rol bij. Maar ook denk ook bijvoorbeeld aan gebit. Hè. Je hebt ook gewoon een goed gebit nodig om te kunnen kauwen.
2: Ja,
3: dat is natuurlijk allemaal, kan, hoeft niet, maar dat kan allemaal wat lastiger zijn op oudere leeftijd.
1: Ja, en die 8,5% of 9% bij thuiswonende 65-plussers tot wel 16% in de thuiszorg, verbazen die cijfers jou eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ik weet niet. Het is natuurlijk, mijn achtergrond ligt met name in het ziekenhuis. Dus daar zien we echt nog dat veel verder voorkomen. En ik vraag me ook af, ik denk dat misschien, ja, het zou ook nog best wel kunnen zijn dat maar het topje van de ijsberg is. Hè? Want dat is wat in kaart is gebracht.
1: Ja.
3: Het hangt er natuurlijk ook wel heel erg vanaf hoe je dat meet. En dat is ook wel heel erg in beweging geweest hoor, de afgelopen jaren. Hoe we daarnaar kijken, hoe je ondervoeding moet meten.
1: Oké, wat is daar dan bijvoorbeeld in veranderd?
3: Ja, juist dat kijken naar spiermassa. Omdat, dan heb ik het echt al over tientallen jaren geleden. Tegelijkertijd is natuurlijk hoe vaak overgewicht voorkomt, is ook steeds is toegenomen. En daardoor is het, eerder kon je het misschien beter zien aan het gewicht van iemand. En dat is nu steeds lastiger als overgewicht meer voorkomt.
1: Ja.
3: En daardoor is ook een verschuiving gekomen naar van hoe kijken we naar ondervoeding? Nou, wat zijn tekenen ervan? En zo is spiermassa eigenlijk steeds belangrijker geworden om ondervoeding vast te stellen.
1: En de spiermassa dus, wanneer zeg je dan dat iemand ondervoed is?
3: Nou, dat is dus echt die combinatie van kan gewichtsverlies of een laag gewicht zijn of lage spiermassa. En dat zien we dus in de praktijk best wel veel.
1: Ja.
3: In combinatie dus met een verminderde inname of opname van voeding.
1: Oké, dus er is niet één getal aan te hangen om te zeggen dan ben je ondervoed.
3: Ja, nou, er zijn wereldwijde, een tijdje geleden inmiddels, in 2019 geloof ik, is de eerste aanzet daarvoor gekomen dat we eigenlijk wereldwijd een definitie, een gezamenlijke definitie echt hebben gehanteerd. En ook met bepaalde criteria van wanneer is iemand ondervoed, hoe laag moet de spiermassa dan zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk vrij recent dat daar wat duidelijke richtlijnen in zijn. Maar ook dat veld is nog steeds in beweging. Want dingen zoals risico op ondervoeding, wat houdt dat dan bijvoorbeeld in? En hoe laag is het dan? Hoe spreek je van die verschillende gradaties in ondervoeding? Dus dat blijft echt in beweging.
1: Oké, dus er is toch wel er zijn wel getallen aan te hangen.
3: Ja, dus zo kunnen we door spiermassa te meten, kunnen we ook echt, als je spiermassa meet, kun je ook, en bepaalde dingen na te vragen, kun je dus ook de diagnose stellen of iemand ondervoed is of niet.
1: Ja. Straks praten we verder met je. Gaan we het hebben over waarom ondervoede ouderen dan vaker vallen en wat jullie eraan proberen te doen. Maar nu eerst muziek. Je hebt gekozen voor When We Were Young van The Killers. Waar gaat dit liedje wat jou betreft over?
3: Ja, dat is wel ook voor mij een beetje een favoriet uit mijn jeugd of puberjeugd. En voor mij doet het heel erg denken aan terugkijken op je jeugd. En niet met een beetje nostalgie, maar ook wel met dat dingen anders zijn gelopen dan dat je misschien had verwacht. En ja, dat is niet een heel directe link, denk ik, met het onderzoek. Maar je ziet dat er steeds meer verschuiving aan het plaatsvinden is naar ook je voorbereiden op het ouder worden. Dus nou, vond ik mooi om deze toch even te belichten. Ja. En het is leuk om naar te luisteren.
1: Geluisteren. We Were Young van de Killers.

0: The Killers en When You Were Young. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap, het wetenschapsprogramma op Oog Radio. In de studio is Iris van Vliet, diëtist en onderzoeker aan de Hanze. Zij doet onderzoek naar ondervoeding onder ouderen, waarom ouderen met ondervoeding vaker vallen en hoe ondervoeding hopelijk te voorkomen is. Straks praten we met haar verder, maar nu eerst...
1: Wetenschapsnieuws.
0: Het opvallende wetenschapsnieuws van de afgelopen 2 weken. Cecile en ik hebben onze meest opvallende nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. Cecile?
2: Yes. De man die net als ik met enige regelmaat naar natuurdocumentaire kijkt, herkent het vast. Wanneer een groep leeuwen rustig aan het genieten is van de net gevangen prooi, duikt er plots een groep hyena's op. Met hun hysterische lach volgen ze de leeuwen om te proberen het buffet over te nemen. Maar is dat wel zo? Nou, nieuw onderzoek laat zien dat het de leeuwen zijn die de gevlekte hyena's volgen en niet andersom. Hyena's proberen de katachtigen juist te ontlopen, terwijl met name de mannetjesleeuwen actief de hyena's volgen. Nou, dit liet een internationale onderzoeksgroep zien door het gedrag van de dieren te analyseren door middel van GPS-halsbanden. 17 leeuwen en 14 hyena's kregen een halsband om in 2 savannegebieden in Namibië en Botswana. En of dit resultaat ook geldt voor alle leeuwen- en hyena-soorten, dat is nog niet duidelijk. Maar dat we afscheid moeten nemen van het ouderwetse beeld van de hyena als aaseter en de leeuw als koning van de jungle is wel duidelijk.
0: Oké, nou ja, had ik toch goed in mijn hoofd dat de leeuw wel ongeveer de koning van de jungle zou zijn. Ja, heb ik iets minder vrouwelijk nieuws? Of althans, als je leeuwen hyena's achtervolgen of andersom vrouwelijk noemt.
2: Ja, twijfelachtig.
0: Het is toch de natuur. Ja. Heb je meerdere depressies doorgemaakt, dan loop je een groter risico om daarna nog eens depressief te worden. Preventieve cognitieve therapie is een psychologische preventieve behandelvorm. Die is specifiek gericht op het voorkomen van een terugval. En zij kan het risico op een nieuwe depressie in 8 sessies best wel verkleinen, blijkt uit een onderzoek van UMCG-hoogleraar Marie-José van Tol. Onder 50 mensen die eerder een depressie hebben doorgemaakt. Terwijl eerder nog onduidelijk was welke veranderingen in denken, voelen en hersenprocessen een rol spelen bij het deels voorkomen van nieuwe depressies, is dat nu wel in beeld. Na de behandeling leken deelnemers hun emoties beter te kunnen beïnvloeden. Ook hadden zij gemakkelijker positieve gedachten over zichzelf en reageerden zij daardoor minder sterk op negatieve gebeurtenissen. Van Tol gaat met haar onderzoeksgroep verder kijken naar het versterken van positieve gevoelens na een depressieve periode. Hiervoor zijn zij en haar team op zoek naar nieuwe deelnemers die eerder zijn hersteld van depressie. Zij kunnen zich melden via depressiestudie.com.
2: Nou, het zou mooi zijn als we nieuwe depressies kunnen voorkomen.
0: Lijkt me handig.
2: Ja. En dan heb ik nog ander nieuws, want er is nog geen orkaan geweest op de Atlantische Oceaan. En ja, dat is nieuws, want dit is de tijd van het jaar waarin normaliter gemiddeld 1 orkaan per dag op de Atlantische Oceaan is. Maar nu dus nog geen enkele. En dat is allemaal de schuld van El Niño. Een natuurlijk weersverschijnsel dat ontstaat door de periodieke opwarming van de Stille Oceaan. Maar door klimaatverandering wordt die El Niño nu verstoord en lukt het niet om een wervelstorm te vormen. En de laatste keer dat er geen orkaan was in dit seizoen was in 1914. Maar september is nog niet voorbij, dus er kan nog een orkaan komen. Maar dat er al zo lang geen is ontstaan, dat is wel bijzonder. Het gebrek aan orkanen is nu voor de inwoners van de oostkust van de Verenigde Staten wel fijn, maar de pret is wereldwijd van korte duur. Want meteorologen verwachten dat de huidige El Niño dit najaar ongekend heftig wordt, wat waarschijnlijk zal leiden tot extreme droogte en warmte in delen van Afrika en Zuidoost-Azië.
0: Ja. Het wordt bij ons dan weer vroeger donker, je merkt het al. En dus is het weer tijd voor een sterrenkundewandeling. Vanaf 5 oktober neemt gids Theo Jurriens je in de avond mee op een wandeling van zo'n 2 kilometer... om met een telescoop naar de sterren te kijken. De sterrenkundewandelingen vinden plaats vanuit meerdere plaatsen in Groningen en Friesland, waaronder in Grijpskerk, Oldehoven, Zoutkamp, Pieterburen, Kollum, Dokkum en Moddergat. Meer informatie en aanmelden voor de Groningse wandelingen kan via groningsebibliotheken.nl en selecteer dan onder het kopje evenementen een plaats bij jou in de buurt.
2: Oh, wat leuk. Dan heb ik nog 1 laatste uitje voor de oogluisteraars die graag naar het theater gaan. Er komt namelijk een theatercollege over de natuur die je vindt op je balkon, in je achtertuin en in de spleten van de stoep in jouw straat. Een ware stadssafari. En dat in de Stadsschouwburg van Groningen. In de voorstelling neemt bioloog Luc Hogestein je mee op reis door de jungle van de stad. Van egelfamilies die onder de heg wonen, tot schimmels die vliegen in zombies doen veranderen. Maar ook slechtvalken, mieren en bladluizen komen zeker aan bod in de show. Eén ding is zeker, Luc laat je anders kijken naar de natuur in jouw straat. Het belooft een middag te worden vol avontuur, verwondering en humor. Het theatercollege, genaamd Stad Safari, is op zondag 11 oktober te zien in de Stad Schouwburg in Groningen en start om 14:30. Kaartjes kan je kopen via de website van Spot Groningen.
0: En doe dat!
1: Oog op wetenschap.
0: In de studio is Iris van Vliet, diëtist en onderzoeker aan de Hanze. Zij doet onderzoek naar ondervoeding onder ouderen en onderzoekt waarom ondervoede ouderen vaker vallen. Iris, om meteen met die vraag te beginnen. Hoe kan het eigenlijk dat ondervoede ouderen vaker vallen dan hun niet-ondervoede leeftijdsgenoten?
3: Ja, wat ik net al zei, een belangrijk kenmerk van ondervoeding is verminderde spiermassa. Of dat je spieren minder sterk zijn. En die spieren heb je natuurlijk nodig om een beetje in balans te blijven. Om goed de loopbeweging te maken of andere bewegingen die je misschien maakt bij traplopen of fietsen, denk maar. En als die balans en krachten wegvalt en ook tegelijkertijd een van de gevolgen van ondervoeding kan ook zijn dat de botgezondheid afneemt. Nou, die cocktail samen of die combinatie samen maakt dat ouderen met ondervoeding niet alleen sneller vallen, maar dat ze ook vaker letsel overhouden aan hun val.
0: Ja, dus het gaat het telt bij elkaar op eigenlijk. Mm. Ja.
2: En hoe vaak vallen ouderen eigenlijk gemiddeld?
3: Nou, die landelijke cijfers die zijn best wel schokkend. Er is de laatste jaren daar steeds meer aandacht voor. En ik geloof dat de cijfers uit 2024 laten zien dat iedere 4 minuten er een 65-plusser op de spoedeisende hulp belandt door een val. En dat, als je dat optelt bij elkaar, dan kom je op bijna 120.000 per jaar. Zo dus dat veel. Is echt wel fors. Ja, ja, ja. Ja, het is niet voor niks dat ze daar ook vanuit de gemeentes, vanuit de overheid, vanuit verschillende partijen echt wat aan willen doen. Zeker gezien het toenemend aantal ouderen dat er komt, dan wil je daar echt, echt iets mee.
2: Weet je ook welk deel daarvan ook ontstaat door vallen of ondervoeding?
3: Ja, dat is dus lastig te zeggen, want daar hebben we dus nog niet goed zicht op. En die valpreventieketen, zoals ze dat noemen, dat is dus een soort aanpak om vallen te helpen voorkomen onder ouderen. En heeft eigenlijk maar relatief weinig aandacht voor voeding. En wordt dus ook niet standaard gekeken naar of iemand ondervoed is of een verhoogd risico loopt op ondervoeding. Dus dat weten we eigenlijk niet zo goed.
0: Nee. Ja, misschien iets om in de toekomst nog eens uit te gaan zoeken.
3: Ja, dat is dus precies wat we met het onderzoek wat we nu doen vanuit de Hanze, waar we daarop in willen spelen. Door echt eerst in beeld te brengen van wat is hoeveel ondervoeding of risico op ondervoeding eigenlijk beter missen we nu in de huidige aanpak. En misschien is het probleem wel niet zo groot. Nou, dat is mooi, dan hoeven we daar niet zoveel meer aan te doen. Als het wel groter is, dan is dat zeker iets waar we gezamenlijk met alle partijen naar kunnen kijken van hoe kunnen we dat verbeteren.
0: Ja. Hebben jullie een idee, oude gevallen dus best vaak, hebben jullie een idee wat daar nog meer aan de grondslag kan liggen behalve ondervoeding?
3: Ja, dat kan echt een heel breed scala aan factoren zijn, heb ik begrepen. Dat denk aan een losse stoeptegel buiten, maar ook dingen in de huiselijke omgeving. Hè, als je ergens tegen een deurpost of een kastje wat onhandig geplaatst staat. Maar denk ook aan de schoenen die mensen dragen, of die goed passen en voldoende stevig zijn. Zicht, of het zicht goed is. Medicatie, of soms verschillende soorten medicijnen die mensen tegelijkertijd gebruiken. Dus dat kan heel breed zijn.
0: Ja, je zou je bijna afvragen waardoor ouderen niet kunnen vallen. Als het zo'n lijst is. Ja. Wordt er momenteel iets gedaan om te voorkomen dat ondervoede ouderen risico lopen om te vallen?
3: Ja, dat is dus in de afgelopen jaren, wat ik zei, best wel veel aandacht voor gekomen. En er is dus per gemeente is er een aanpak opgetuigd die probeert ouderen op te sporen die een verhoogd valrisico hebben. Er zijn ook speciale beweegprogramma's voor ouderen, voor mensen die al een matig valrisico hebben. En de mensen met een hoog valrisico, die kunnen ook al naar de huisarts die echt dan al die factoren in kaart gaat brengen om te kijken wat is er nodig aan ondersteuning en zorg.
0: Ja.
3: Dat gebeurt al op veel plekken. Mm-hmm.
0: En je zegt zo'n valrisicotest wordt dus ingezet wanneer een oudere veel kans heeft om te vallen. Waarom wordt dat niet gebruikt als mensen iets minder kans hebben om te vallen, maar nog steeds al dat je denkt, nou, het kan wel eens gebeuren?
3: Ja, het is een beetje, het is eigenlijk, zitten verschillende stappen in dat proces. En die valrisicotest is juist het, dus eigenlijk de snelle test of het is een paar vragen om te kijken hoe hoog het valrisico is. En dat bepaalt heel erg hoe ver. Hoe het verder gaat, wat de volgende stappen zijn.
0: Ja.
3: Dus als daaruit inderdaad een laagvalrisico blijft, dan blijkt, dan is er misschien een voorlichting die mensen kunnen volgen. Als er sprake is van een matig valrisico, dan kunnen mensen aan een speciaal beweegprogramma meedoen. En als er een hoog risico is, wordt er dus meer in kaart gebracht, waaronder dus risico op ondervoeding. Maar dat volgt dus pas vrij laat in het proces. Dus ja, van de mensen die een laag risico, of laagvalrisico of matig valrisico hebben, weten we eigenlijk helemaal niet zo goed of die ook ondervoeding hebben of een verhoogd risico lopen om ondervoed te raken.
0: Oké. Dus dat is wel lastig, kan ik me voorstellen. Worden die mensen dan ook gemist als je verder maatregelen zou willen treffen om ondervoeding te voorkomen?
3: Ja, nou juist als je toe wil naar een meer preventieve aanpak, dus echt het wil voorkomen, dan is het, nou dat is een beetje misschien een dooddoener, maar voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
3: Dus als je meer toe wil naar het voorkomen, dan zou je ook zeggen dat het fijn is om al eerder te weten of er risicofactoren zijn, zodat je eerder kunt handelen. Daar doen we dus nu echt onderzoek naar van om te kijken welke groep missen we nu eigenlijk. En zou het misschien waardevol zijn om al eerder in dat proces te gaan kijken of mensen ondervoed zijn of een risico daarop lopen. En als je die cijfers die je natuurlijk in het vorige blokje al noemde, dat best wel gewoon vaak voorkomt, ja, dan denk je van nou, dat zit daar niet nog wat meer? Missen we niet iets?
0: Ja, ja. En dat je mensen wil hebben eigenlijk die niet nu ondervoed zijn, maar best wel een groot risico hebben om dat over een paar jaar wel te zijn als ze zo doorgaan.
3: Ja, klopt. Want wat eigenlijk nu nog wel gebeurt is, er zijn heel veel verschillende meetinstrumenten om te bepalen of er een risico op ondervoeding is. Die kijken naar allerlei verschillende dingen. En het instrument wat nu vaker wordt gebruikt is eentje die vooral kijkt naar of iemand nu al kenmerken heeft van ondervoeding. Dus of de spieren nu al heel erg zijn aangedaan, of er al sprake is van gewichtsverlies. Terwijl, ja, dan is het dus al. Dan is er dus al ondervoeding. En als je het wil voorkomen, wil je misschien eigenlijk veel eerder kijken van, zijn er nu al risicofactoren, zoals inderdaad verminderde eetlust, klachten die het eten en het drinken in de weg staan. Maar ook inderdaad, kan iemand boodschappen doen, maaltijden bereiden, lukt dat? Eet diegene daadwerkelijk ook op? Dat weten we dan nog niet zo goed. Dus het lijkt ons waardevol om juist op die andere manier ook naar ondervoeding te gaan kijken. En dat doen we dus in dit onderzoek.
0: Ja, ja. En hopelijk levert dat wat op. Wat kun jij met je onderzoek op dit moment doen om ondervoeding eerder in kaart te brengen?
3: We zijn dus nog druk bezig met het onderzoek op dit moment. Dus we zijn echt nog volop aan het meten. Dus wat we doen zijn die verschillende meetinstrumenten toe te passen om ondervoeding in kaart te brengen. En ik denk dat gewoon wat voor mensen geldt is vooral alert te zijn op de... Al vroeg alert te zijn op de signalen. Dat geldt voor professionals, maar ook gewoon naast iemand, bij iemand die je kent.
0: Ja, dus vooral misschien beter op te letten op of mensen om je heen ineens veranderingen hebben in eetpatronen of in hun in hoe ze eruit zien.
3: Ja, wat ik zei, als dingen, als kleding ineens losser gaat zitten, of als mensen moeilijker de trap op komen, of als boodschappen blijven staan.
0: Ja.
3: En zo zijn er meer signalen waar misschien al opgelet kan worden.
0: Ja. Ligt er ook nog een rol voor de overheid om hier iets in te kunnen doen?
3: Ja, nou, ik denk dat er zijn dus al best wel wat afspraken gemaakt een aantal jaren geleden om vallen aan te pakken. En ze hebben ook wat doelen gesteld in de verschillende akkoorden die daarover gesloten zijn om ondervoeding tegen te gaan. Maar die... Dat lijkt er nu nog een beetje losse doelen. Dus het zou mij heel mooi lijken, en met mij veel meer, als dat meer naar integraal goed. Dus dat we er meer gezamenlijk naar kijken naar hoe kan iemand vitaal ouder worden. En dat geldt, betekent misschien voor de ene ouderen wat anders dan voor de andere. Dat moet misschien ergens anders liggen. Maar dat het niet soort van losse, overal losse onderdelen wordt. Maar dat ook binnen die valpreventie aanpakken, het vallen voorkomen, dat daar dus ook aandacht is voor voeding in een vroeg stadium enzovoort.
0: Ja. Want wat voor doelen heeft de overheid nu bijvoorbeeld al wel gesteld? Heb je daar een idee van?
3: Nou, voor het vallen hebben ze dat eigenlijk vrij specifiek al opgeschreven. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar daar zit wel echt maat en getal aan. Alleen voor ondervoeding hebben ze dat niet zo heel erg duidelijk omschreven. Dus dat maakt het ook wel een beetje wat minder tastbaar eigenlijk. Van halen we die doelen?
0: Ja. Dat lijkt me best wel lastig om dan vast te stellen. Straks praten we verder met je. En dan gaan we het hebben over wat jij kunt doen als er iemand met ondervoeding in je omgeving is. Maar nu eerst weer muziek, namelijk Grow Old With Me van Tom O'Dell. Waarom past het liedje wat jou betreft zo goed bij deze uitzending?
3: Ja, nou wat ik zei, dat sociale aspect is ook een hele belangrijke factor bij ouder worden en ook bij ondervoeding. En ja, wie wil nou niet eigenlijk met zijn geliefde oud worden? Nou loopt het leven soms anders en denk ook aan en samen eten is ook een belangrijke factor om dus ondervoeding te helpen voorkomen. Nou hoeft dat niet per se met een geliefde, dat kan natuurlijk ook met een buurvrouw of met iemand anders uit de omgeving, kinderen, kleinkinderen, via andere initiatieven. Maar goed, het is wel een mooie, denk ik.
0: Ja, veel mensen om de heen die kunnen letten of iemand ondervoed is. Grow Old With Me, Tom O'Dell.

0: hoe de ouderen vaker vallen. Iris, jullie studie loopt nog tot het einde van dit jaar. We hadden het net al even over gehad. Kun je nog op een rijtje zetten, wat heb je intussen al ontdekt?
1: Ja, nou, we zijn dus echt nog volop in de dataverzameling. Dus dat altijd goed, zoals het een onderzoek betaamt, om een goede slag om de arm te houden. Maar wat we voorlopig in ieder geval zien, is dat risico op ondervoeding wel voorspellend lijkt voor risico om te vallen. Dus dat er wel een relatie is tussen beiden.
0: Dat is goed om te weten al.
1: Ja, dus dat hadden we ook verwacht. Maar het is ook interessant om dat ook terug te zien. En we zien dat met name die relatie het sterkst is bij het instrument. Die dus inderdaad kijkt naar risicofactoren in plaats van kenmerken. Maar dat vraagt nog wat meer, onderzoek.
0: Wat is het verschil van tussen die twee risicofactoren en kenmerken?
1: Ja, dat is dus wat ik net uitlegde. Is dat er is een instrument die kijkt met name naar... Ik met name mensen op die waarschijnlijk al ondervoed zijn.
0: Ja.
1: En het andere instrument die kijkt met name van... heeft iemand al risicofactoren op ondervoeding?
0: Is die mogelijk
1: in de toekomst leiden tot ondervoeding... als we er niks aan doen?
0: Dus de ene is op de wat langere termijn kijkt hij naar ondervoeding... en de ander kijkt naar wat gebeurt er op dit moment al.
1: Ja, dus die kijkt niet alleen naar ondervoeding die er nu al is... maar het risico wat mensen lopen om dat eventueel te gaan ontwikkelen.
0: Ja. En zie je ook verschil tussen verschillende groepen ouderen in hun risico op ondervoeding of vallen?
1: Ja, nou wat we nu zien is dat vrouwen een wat hoger risico lopen om te vallen. En daar moeten we nog even goed induiken hoe dat zit. Het is wel eens vaker beschreven. Dat kan zijn omdat vrouwen wat ouder worden, maar ook dat daar de botgezondheid wat eerder van achteruit kan gaan. Kan andere redenen hebben of die in de basis al iets minder spiermassa hebben bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En we zien ook dat mensen die al thuiszorg hebben of een ondersteuning, dat die ook een hoog risico lopen om te vallen. En dat is eigenlijk, dat is ook niet zo heel gek als je erbij nadenkt. Dat zijn vaak ook mensen die natuurlijk om een reden die hulp en ondersteuning al krijgen.
0: Ja, ja. En hoe lang loopt je onderzoek nu nog?
1: Nou, dat loopt nu nog tot het eind van het jaar. We hoopten eigenlijk al wat eerder klaar te zijn. Maar juist, we willen dus echt nog wat meer gegevens verzamelen... om wat betrouwbaarder conclusies te kunnen trekken.
0: Ja. En we hebben het er al even over gehad. Maar mocht je als luisteraar denken... misschien heb ik wel iemand in mijn omgeving die ondervoed is. Wat kun je dan zelf checken of doen?
1: Ja, nou, het is sowieso denk ik heel goed om daar alert op te zijn. Dat dus ondervoeding ook... kan voorkomen, ook al heb je overgewicht, dat je dat dus niet altijd kan zien aan dat iemand te mager is.
0: Nee.
1: Je kunt zelf weer goed kijken naar de websites www.testjevalrisico.nl en ook de website www.goedgevoedouderworden.nl. En daar staan eigenlijk allemaal zelftests op die kijken naar valrisico en naar ondervoedingsrisico. Tuurlijk, dat is niet het hele verhaal. Het is altijd goed om, als daar wat uitkomt... om dat samen met iemand te doen, een professional te vragen om mee te kijken.
0: Ja. Ja,
1: maar dat kan een mooie eerste stap zijn. Ook om het bespreekbaar te maken misschien.
0: Ja, exact. Dus als daar wat uitkomt, is het iets om mee naar de huisarts te gaan dan bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. En zijn er ook adviezen aan ondervoede ouderen zelf te geven? Of is dat best wel lastig?
1: Ja, dat is lastig, want het blijft natuurlijk heel persoonlijke aangelegenheid. En ook de voedingsbehoefte van iemand kan heel erg verschillen. En daarvoor is een diëtist in gespecialiseerd. Dus dat vraagt ook echt specialistische expertise om die diagnose te kunnen stellen. Mm. En dus ook spiermassa te meten, zoals ik eerder zei. Maar goed, de basis blijft in principe, het uitgangspunt is de schijf van 5, wat de meeste mensen kennen.
0: Ja.
1: En daar zijn dan wat extra aandachtspunten voor mensen die ondervoed zijn of daar een risico op lopen. Maar ik denk dat het belangrijkste is gewoon om... mijn belangrijkste advies zou zijn, dus wees alert op die signalen. Ja, ook al denk je nu van, oh, dit betreft mij nog niet... of ik ben juist wat te zwaar, ook dan is het van belang. Dus wees er alert op, doe zo nodig de test... en kijk of je daarover in gesprek kunt... of hulp of ondersteuning voor kunt krijgen.
0: Ja, en wees erbij voordat je ondervoed raakt.
1: Dus, ja, en op voedingsgebied is er natuurlijk nog van alles wel... wat je daarover kunt adviseren. Hè. Het is belangrijk om voldoende eiwitten binnen te krijgen... maar dat vraagt dus ook echt, denk ik, persoonlijk advies. En die kun je bijvoorbeeld bij je diëtist
2: Ja, want denk jij dat we ooit ondervoeding volledig kunnen gaan oplossen?
1: Ja, lastig. Het zou natuurlijk heel mooi zijn om te zeggen van, oh, dat helpen we over zoveel jaar de wereld uit. En, maar dat,

0: Dat is denk ik te idealistisch gedacht. En er zijn verschillende vormen van ondervoeding die wereldwijd voorkomen. En dat zal altijd een probleem blijven, denk ik, met voedselschaarste. Maar ook ziekte, hè? Dus ja, dat kies je niet. Dus daar kan je tegen pech aanlopen. Dus helemaal de wereld uit zal niet lukken. Maar ik hoop wel dat door het eerder te herkennen, dat we daar wel heel veel ellende mee zouden kunnen voorkomen.
1: Ja, zou mooi zijn. Ja.
2: Ja, ik hoop het ook. Welk volgonderzoek staat er van jou nog op de planning?
0: Nou, eerst denk ik even afmaken wat we aan het doen zijn. En we hopen daar op dat gebied nog verder te gaan verdiepen. En ook te kijken van nou, als we beter in beeld hebben wie er eventueel buiten beeld blijven nu binnen die aanpak. Dat we dan ook kunnen kijken van nou, wat kunnen we eraan doen om het beter te maken. Dus dat gaat dan veel meer van hoe... Hoe handelen we dan? Nu kijken we met name van hoe krijgen we die mensen boven tafel als het ware.
2: Ja, ja.
0: Hoe krijgen we die mensen in beeld? En dan hoop ik ook verder te kunnen kijken naar hoe doen we er dan wat aan?
2: Ja, ik hoop dat dat gaat lukken en dat dat ook wat oplevert. Iris van Vliet, diëtist en onderzoeker op het gebied van ondervoeding aan de Hanze. Bedankt alvast dat je te gast wilde zijn. Je mag zometeen nog een vraag stellen aan de gast van de uitzending over 2 weken. Maar we gaan eerst naar onze muzikale wetenschapsrubriek. Muzikant en bioloog Marit Niekaert, bekend van Marit Niekaert en de Medemensen, schrijft elke uitzending een liedje met een wetenschappelijk tintje. En dat doet zij over het onderwerp dat collega bioloog en cabaretier Wouter Vliet eerst grondig analyseert. We gaan luisteren naar...
3: Mijn oma vertelde ooit aan mijn zus dat ze ontzettend van druiven hield, maar dat ze die niet mocht eten van de dokter. Mijn zus is van beroep voedingsmiddelentechnoloog en nam dus geen genoegen met het druivenembargo. Oma was geen opgever en bleef volhouden dat, hoe dol ze ook op druiven was, ze echt niet te veel druiven mocht eten van de dokter. Later begrepen we pas dat oma had gehoord dat te veel druivensuiker slecht voor je is, en helemaal als je diabeet bent. Nu is er met die uitspraak niks mis, maar het gaat er in dat geval natuurlijk om hoeveel je eet. Als mijn lieve omaatje af en toe een handje druiven wil, dan moet dat gewoon kunnen. Gelukkig wist mijn zus mijn oma over te halen en heeft ze nog lang kunnen genieten van haar o zo geliefde druifjes. Maar toch is dit verhaal altijd blijven hangen. Hoewel ik er vaak over dol met mijn zus, is het een enge gedachte dat zo'n intelligente vrouw zo makkelijk bang te maken is over voeding. En ook in haar laatste jaren had oma een rare relatie met eten. Eten is voor iedereen belangrijk, maar wat als je geen zin meer hebt in eten? Wordt het dan een verplichting? Wordt eten dan een soort huiswerk wat je maar beter eerst kan doen voordat je buiten spelen mag? De dochter van mijn oma, beter bekend als mijn moeder, houdt zich veel bezig met valpreventie. Tijdens haar gymlessen, die ze voornamelijk geeft aan oudere vrouwen, is stabiliteit en kracht een belangrijk onderwerp. Ze vertelt met trots over de steeds ouder wordende vrouwen die nog altijd kwiek en fit blijven. Het belang van in beweging blijven en goed voor jezelf zorgen laat zich pas echt zien wanneer je er al een heel leven op hebt zitten. Ik ben bang dat het effect van elke zondag in mijn bed blijven liggen mij ooit gaat inhalen. Maar voorlopig zet ik de wekker nog even uit. Toch ben ik blij dat mijn moeder deze kwetsbare groep blijft helpen. Soms doet het pijn wanneer haar dametjes toch de strijd tegen de tijd verliezen. Maar het kan niet anders dat deze vrouwen kwieker en gezonder ten strijde zijn gegaan. Nooit had ik erover nagedacht dat deze twee werelden elkaar zouden raken. Maar logisch is het wel. Voeding en beweging zijn de dingen die we mensen aanleren om gezond oud te worden. Maar wat als je al ouder bent? Heb je dan nog wel de motivatie om een paar jaar door te gaan? Wil je dan nog wel elke dag je oefeningetjes doen en je boterhammetjes eten? Mijn moeder kan veel doen voor haar dametjes, maar ze is geen personal chef. Hebben al deze vrouwen dan een diëtist nodig? En moet ik dan ook maar vast beginnen voor het te laat is? Alles wat ik ben is gemaakt uit dingen die ik ooit zelf gegeten heb. Elk fruithapje dat ik als kind gulzig door de woonkamer gooide. Elke pannenkoek die we stevast op vrijdagmiddag aten. En elke pizza die ik na het stappen met één oog dicht bestel. Alles heeft het lichaam gemaakt dat nu deze woorden voorleest. Mijn lichaam is een soort ellendig lange menukaart. Elk stukje huid of haar is gebouwd uit de fine dining keuzes die ik voorheen heb besteld bij de ober. Ik ben letterlijk wat ik eet. Ik vind het maar een domme uitspraak, maar ik realiseer mij steeds beter dat er een kern van waarheid in zit. Het gaat niet lang duren voordat ook ik zal worden ingehaald door mijn eigen leeftijd. Moet ik dan niet langzaam een keer wat betere dinerkeuzes blijven maken? De fundering van een huis is het allerbelangrijkste voor het latere werk. Laat ik dan in ieder geval een goede bodem leggen. Je bent wat je eet. Misschien was mijn oma wel bang om in een druif te veranderen. Dan snap ik best dat je ze naast je laat liggen. Toch kan een druifje geen kwaad. Juist die druifjes maakten mijn oma tot wie ze was. Dat hele leven aan eten maakte die lieve vrouw die zo graag vertelde over vroeger. Elk bordje Brinta maakte mijn oma tot de vrouw die zo trots was op haar kinderen. Elk AVG'tje dat ze met tegenzin maar opwarmde, maakte dat ze het best langer volhouden. Uiteindelijk gaan we allemaal ooit de strijd tegen de zwaartekracht verliezen. Daar kunnen we niet omheen. Maar het is een fijne gedachte om die strijd zo lang mogelijk aan te kunnen gaan. Misschien kunnen we dan de zwaartekracht wel een keertje vermoeien. Het is de mooiste strijd die de mens kan leveren. Eten, bewegen, leven. Met vallen en opstaan.

0: Dat was onze muzikale rubriek. Het is nog aan Iris de beurt om een vraag te stellen aan de gast van over 2 weken. Dat is econoom Laura Jansen. Zij deed onderzoek naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En de rol die werkgevers vervullen om medewerkers gezond aan het werk te houden. Iris, welke vraag heb jij voor Laura bedacht?
1: Nou, ik vond dat best lastig. Het is dus niet mijn vakgebied. Dus ik moet over 2 weken de uitzending luisteren. Maar ik wilde aan Laura vragen, waar moet die primaire verantwoordelijkheid liggen voor als er sprake is van arbeidsongeschiktheid? Ligt dat bij de werknemer, bij de werkgever of misschien de bredere maatschappij?
0: Ja, dat weten we niet precies, maar dat gaan we aan Laura stellen.
2: Oog op wetenschap.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Iris, bedankt dat je te gast was. En Oog op Wetenschap hoor je over 2 weken weer. Dan zoals gezegd met econoom en arbeidsongeschiktheids- en verzekeringsexpert Laura Jansen. Mocht 2 weken je te lang wachten zijn, ondertussen zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op Wetenschap al terug te luisteren op Spotify. We zijn ook heel benieuwd wat je van ons programma vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Instagram of LinkedIn. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzending en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over 2 weken!

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden, daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Jantje.
1: Luid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.